0: hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: LOVE Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts 1/2 uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
7: Dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
6: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
8: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit. En hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty. Toch nog 2-1 Oranje.
6: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdagavond 20 juni organiseert Landschap Noord-Holland een midzomernachtvaart door het Ilperveld, ten noorden van Amsterdam. Aan boord van een excursieboot glijdt u tussen de rietkragen en geniet u van nachtelijke natuurgeluiden als ganzen, eenden en vleermuizen. Op zondag 21 juni is er een dagtocht waarbij wordt gezocht naar vlinders, waaronder de Sint-Jansvlinder. Wethouder Marisa Kes heeft een intentieovereenkomst ondertekend met Foxia Vastgoed BV voor de herontwikkeling van de locatie aan de Foxiastraat 10. De huidige bibliotheek verhuist naar de nieuwbouw van de AMVO, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe woningen. De exacte invulling is nog niet vastgesteld. Op dinsdag 16 juni organiseert de ontwikkelaar een bewonersavond in de bibliotheek van 19 uur tot 21 uur. Van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juni is de weg Middelie afgesloten vanwege graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen. De afsluiting geldt tussen huisnummers 3 en 17. Er is een omleidingsroute beschikbaar, maar reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt. En ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft het UWV berekend. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep door gezet. En de plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En het weer de komende uren droog, daarna wisselvallig en in de middag stevige buien. Met dan ook veel wind en kans op onweer. Het wordt een graad of 17.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV Kras/Volendam heeft voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. Na een zinderende wedstrijd tegen Aalsmeer werd de titel pas na strafworpen beslist. Aalsmeer leek te winnen na een 28-25 voorsprong in de slotminuut. Maar Volendam wist terug te komen. De Volendammers hadden een week eerder de eerste playoffwedstrijd al gewonnen met 30-28. Leerlingen van het Don Bosco College hebben sterk gepresteerd tijdens de landelijke WON-manifestatie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rianne en Lizzie, uit leerjaar 3, wonnen de tweede prijs met onderzoek naar de invloed van frisdranken op tanden. Opvallende uitkomst: ijsthee met toegevoegde suikers tast tanden sterker aan dan cola. Een jurylid prees de leerlingen met de woorden: jullie kunnen leerjaar 3, 4 en 5 wel overslaan. Per 1 september treedt Petra van der Voorde toe tot raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Met haar aanstelling is het bestuursteam compleet. Van der Voorde studeerde economie en accountancy en werkte de afgelopen jaren als directeur financiën bij het LUMC. Bij het Dijklander Ziekenhuis neemt ze onder meer de portefeuille bedrijfsvoering op zich.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
3: Dinsdag 2 juni geeft een aantal stevige buien over het zuiden van Noord-Holland. De buien kunnen onweer geven, hagel en ook windstoten. Rukwinden tot 70 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur buiten de buien om ligt rond een graad of 20 en er waait een matige zuidwestenwind. Ook zijn er regelmatig zonnige perioden. Morgen op de woensdag is het een beetje kalmer, de zon die schijnt wat meer en in de temperatuur verandert nog weinig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt op gang in de regio. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Apkoude en Amsterdam-Zuidoost. 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij Uitdam loopt het dijkverzwaringsproject vertraging op, doordat een hondenbezitter met zijn hond over het afgesloten werkterrein heeft gelopen. De zorgvuldig aangebrachte ondergrondlaag voor de basaltonbekleding raakte over een flinke lengte beschadigd. De laag moet opnieuw worden uitgevlakt, wat extra tijd en geld kost. Alliantie Markermeer Dijken hoopt dat de hondenbezitter zich meldt. De partijen GroenLinks Wormeland, POV, CDA en D66 presenteerden op 4 juni het coalitieakkoord Aandacht en Vertrouwen voor de periode 2026 tot 2030. Een van de belangrijkste thema's is de verduurzaming van sportaccommodaties. Het huidige project is volgens de coalitie te complex geworden. Samen met inwoners en verenigingen wordt gezocht naar een eenvoudiger en betaalbaar alternatief, waarbij het ijsbaanterrein zoveel mogelijk wordt ontzien. Vlinderziekte is een erfelijke en ongeneeslijke huidaandoening, waarbij de huidlagen los van elkaar zitten. De minste wrijving veroorzaakt al wonden, waardoor zelfs knuffelen pijnlijke huidbeschadigingen kan veroorzaken. In Nederland worden jaarlijks circa 10 kinderen geboren met deze zeldzame ziekte. Stichting Vlinderkind zet zich in voor bekendheid, zorgondersteuning en wetenschappelijk onderzoek. Woensdagavond 10 juni zijn twee vertegenwoordigers van de stichting te gast in het radioprogramma Zukke Zorgen. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Wij maken Edam, Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
7: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
6: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
8: Zag ik ineens jou?
6: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files die opvallen in de regio. Vooral alleen maar dagelijkse files. Gelukkig geen grote bijzonderheden als ongelukken of pechgevallen. Op de A2 een file richting Amsterdam tussen Breukelen en Apkoude. 6 kilometer, bijna 10 minuten. Ook de N201 Hilversum uit Hoorn staat erbij. voor Loenersloot 2 kilometer en 10 minuten. En de N203 dan, Alkmaar-Amsterdam tussen Castricum en de A9. 5 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdagavond 20 juni organiseert Landschap Noord-Holland een midzomernachtvaart door het Ilperveld, ten noorden van Amsterdam. Aan boord van een excursieboot glijdt u tussen de rietkragen en geniet u van nachtelijke natuurgeluiden als ganzen, eenden en vleermuizen. Op zondag 21 juni is er een dagtocht waarbij wordt gezocht naar vlinders, waaronder de Sint-Jansvlinder. Wethouder Marisa Kes heeft een intentieovereenkomst ondertekend met Foxia Vastgoed BV voor de herontwikkeling van de locatie aan de Foxiastraat 10. De huidige bibliotheek verhuist naar de nieuwbouw van de AMVO, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe woningen. De exacte invulling is nog niet vastgesteld. Op dinsdag 16 juni organiseert de ontwikkelaar een bewonersavond in de bibliotheek van 19 uur tot 21 uur. Van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juni is de weg Middelie afgesloten vanwege graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen. De afsluiting geldt tussen huisnummers 3 en 17. Er is een omleidingsroute beschikbaar, maar reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dinsdag 2 juni geeft een aantal stevige buien over het zuiden van Noord-Holland. De buien kunnen onweer geven, hagel en ook windstoten. Rukwinden tot 70 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur buiten de buien om ligt rond een graad of 20 en er waait een matige zuidwestenwind. Ook zijn er regelmatig zonnige perioden. Morgen op de woensdag is het een beetje kalmer, de zon die schijnt wat meer en in de temperatuur verandert nog weinig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. En in de regio is dat bijvoorbeeld te merken op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Tussen knooppunt Muiderberg en Watergraafsmeer ongeveer 10 minuten en 6 kilometer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder dagelijkse drukte, bijvoorbeeld op de A2 Utrecht-Amsterdam, tussen Apkoude en knooppunt Amstel, een kleine 10 minuutjes. En op de A10 zelf, de ring van Amsterdam, vielen tussen de Baarsjes en Oud-Zuid. Bij elkaar opgeteld zo'n 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook op je smartspeaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
5: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
4: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
6: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
4: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt in de regio eigenlijk reuze mee. Er staan wel dagelijkse files van ongeveer 5 minuten... maar geen enorme files door ongelukken en dergelijke. Wel een pechgeval op de A2 nu, Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel. Vanaf Vinkeveen een file van 15 minuten. Ook op de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep een klein kwartier vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar, tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer, ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl.
9: Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
11: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

kan ze mooi zingen, hè? Celine Dion, daar heb ik het dan over. Ik kan zelf natuurlijk ook uitermate goed zingen. Onder de douche, maar dat is dan wel heel exclusief. Alleen voor mezelf. Dat wil ik de wereld niet aandoen. Het laatste lokale nieuws, weer en verkeer, hoor je zometeen in één keer na deze klanken van Jan Dulles. Opgenomen bij De Beste Zangers van Nederland in 2012.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Wethouder Marisa Kes heeft een intentieovereenkomst ondertekend met Foxia Vastgoed BV voor de herontwikkeling van de locatie aan de Foxiastraat 10. De huidige bibliotheek verhuist naar de nieuwbouw van de AMVO, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe woningen. De exacte invulling is nog niet vastgesteld. Op dinsdag 16 juni organiseert de ontwikkelaar een bewonersavond in de bibliotheek van 19 uur tot 21 uur. Van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juni is de weg Middellie afgesloten vanwege graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen. De afsluiting geldt tussen huisnummers 3 en 17. Er is een omleidingsroute beschikbaar, maar reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. De partijen GroenLinks Wormeland, POV, CDA en D66 presenteerden op 4 juni het coalitieakkoord Aandacht en Vertrouwen voor de periode 2026 tot 2030. Een van de belangrijkste thema's is de verduurzaming van sportaccommodaties. Het huidige project is volgens de coalitie te complex geworden. Samen met inwoners en verenigingen wordt gezocht naar een eenvoudiger en betaalbaar alternatief, waarbij het ijsbaanterrein zoveel mogelijk wordt ontzien.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Dinsdag 2 juni geeft een aantal stevige buien over het zuiden van Noord-Holland. De buien kunnen onweer geven, hagel en ook windstoten. Rukwinden tot 70 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur buiten de buien om ligt rond een graad of 20 en er waait een matige zuidwestenwind. Ook zijn er regelmatig zonnige perioden. Morgen op de woensdag is het een beetje kalmer, de zon die schijnt wat meer en in de temperatuur verandert nog weinig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVJ Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A9 richting Alkmaar. Bij Knoop het Kooimeer staat een kapotte vrachtwagen. De vertraging is nu nog een kleine 10 minuten, maar kan nog wel eens iets gaan oplopen. Verder de A4 naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwemeer. 8 kilometer en 10 minuten. En dan de A9 nog naar Amstelveen toe. Tussen knooppunt Kooimeer en afrit Akersloot. 4 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

In het heelal gebeuren ook rare dingen, net als bij ons op de aarde. Zo heb je bijvoorbeeld sterren die eten een stukje van een andere ster op. Ja, echt waar. Dat is serieus. Dat is wetenschappelijk bewezen. Een ster die materie van een andere ster opslorpt, heeft ook nog een naam. Dat heet namelijk een vampierster.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam.
10: Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV Kras/Volendam heeft voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. Na een zinderende wedstrijd tegen Aalsmeer werd de titel pas na strafworpen beslist. Aalsmeer leek te winnen na een 28-25 voorsprong in de slotminuut. Maar Volendam wist terug te komen. De Volendammers hadden een week eerder de eerste playoffwedstrijd al gewonnen met 30-28. Leerlingen van het Don Bosco College hebben sterk gepresteerd tijdens de landelijke WON-manifestatie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rianne en Lizzie, uit leerjaar 3, wonnen de tweede prijs met onderzoek naar de invloed van frisdranken op tanden. Opvallende uitkomst: ijsthee met toegevoegde suikers tast tanden sterker aan dan cola. Een jurylid prees de leerlingen met de woorden: jullie kunnen leerjaar 3, 4 en 5 wel overslaan. Per 1 september treedt Petra van der Voorde toe tot raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Met haar aanstelling is het bestuursteam compleet. Van der Voorde studeerde economie en accountancy en werkte de afgelopen jaren als directeur financiën bij het LUMC. Bij het Dijklander Ziekenhuis neemt ze onder meer de portefeuille bedrijfsvoering op zich. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ook op je smart speaker is dit de LOV.

In New York is vandaag een feestelijke dag, want vandaag in 1885 kwam het vrijheidsbeeld aan in de haven van New York. En dat staat daar sindsdien. Het vrijheidsbeeld is trouwens ooit gegeven door Frankrijk aan Amerika.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
7: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl.
9: of onze social media.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

En wat is in en wat is uit vandaag? Houten meubels in je huis hebben staan, dat is in. En carpoolen met iemand, bijvoorbeeld een collega, dat is uit.

0: Wellicht zit je op deze dinsdag even lekker te genieten van een kopje koffie. Nou, dan ben je niet de enige, kan ik je vertellen. De wereld drinkt gemiddeld 2,25 miljard kopjes koffie per dag.
1: Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV Kras/Volendam heeft voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. Na een zinderende wedstrijd tegen Aalsmeer werd de titel pas na strafworpen beslist. Aalsmeer leek te winnen na een 28-25 voorsprong in de slotminuut. Maar Volendam wist terug te komen. De Volendammers hadden een week eerder de eerste playoffwedstrijd al gewonnen met 30-28. Leerlingen van het Don Bosco College hebben sterk gepresteerd tijdens de landelijke WON-manifestatie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rianne en Lizzie, uit leerjaar 3, wonnen de tweede prijs met onderzoek naar de invloed van frisdranken op tanden. Opvallende uitkomst: ijsthee met toegevoegde suikers tast tanden sterker aan dan cola. Een jurylid prees de leerlingen met de woorden: jullie kunnen leerjaar 3, 4 en 5 wel overslaan. Bij Uitdam loopt het dijkverzwaringsproject vertraging op, doordat een hondenbezitter met zijn hond over het afgesloten werkterrein heeft gelopen. De zorgvuldig aangebrachte ondergrondlaag voor de basaltonbekleding raakte over een flinke lengte beschadigd. De laag moet opnieuw worden uitgevlakt, wat extra tijd en geld kost. Alliantie Markermeer Dijken hoopt dat de hondenbezitter zich meldt.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVE.

En zo aan het einde van deze aflevering heb ik nog een gedachte. Leer niet alleen om te lezen, leer om vragen te stellen over wat je leest. Ik wens je nog een mooie dag en heel graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt.
8: Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
10: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jaar heeft Ridouan Taghi twee nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters gaan hem bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Taghi's vorige advocaat werd vorig jaar geschorst. Iraanse voetbalsupporters zitten onverwacht zonder WK-tickets, zegt de Iraanse Voetbalbond. De tickets zijn onverwacht ingetrokken. De Iraanse bond geeft de VS daarvan de schuld. Het jongerenevenement Megafestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs. En de nieuwe organisatie wil de Megafestatie na ruim 20 jaar nieuw leven inblazen. Volgend jaar juli in Utrecht. Het weer, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. En het is vandaag een graad of 17.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdagavond 20 juni organiseert Landschap Noord-Holland een midzomernachtvaart door het Ilperveld, ten noorden van Amsterdam. Aan boord van een excursieboot glijdt u tussen de rietkragen en geniet u van nachtelijke natuurgeluiden als ganzen, eenden en vleermuizen. Op zondag 21 juni is er een dagtocht waarbij wordt gezocht naar vlinders, waaronder de Sint-Jansvlinder. De partijen GroenLinks Wormeland, POV, CDA en D66 presenteerden op 4 juni het coalitieakkoord Aandacht en Vertrouwen voor de periode 2026 tot 2030. Een van de belangrijkste thema's is de verduurzaming van sportaccommodaties. Het huidige project is volgens de coalitie te complex geworden. Samen met inwoners en verenigingen wordt gezocht naar een eenvoudiger en betaalbaar alternatief, waarbij het ijsbaanterrein zoveel mogelijk wordt ontzien. Wethouder Marisa Kes heeft een intentieovereenkomst ondertekend met Foxia Vastgoed BV voor de herontwikkeling van de locatie aan de Foxiastraat 10. De huidige bibliotheek verhuist naar de nieuwbouw van de AMVO, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe woningen. De exacte invulling is nog niet vastgesteld. Op dinsdag 16 juni organiseert de ontwikkelaar een bewonersavond in de bibliotheek van 19 uur tot 21 uur.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Dinsdag 2 juni geeft een aantal stevige buien over het zuiden van Noord-Holland. De buien kunnen onweer geven, hagel en ook windstoten. Rukwinden tot 70 km per uur zijn mogelijk. De temperatuur buiten de buien om ligt rond een graad of 20 en er waait een matige zuidwestenwind. Ook zijn er regelmatig zonnige perioden. Morgen op de woensdag is het een beetje kalmer, de zon die schijnt wat meer en in de temperatuur verandert nog weinig. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
12: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juni is de weg Middelie afgesloten vanwege graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen. De afsluiting geldt tussen huisnummers 3 en 17. Er is een omleidingsroute beschikbaar, maar reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Vlinderziekte is een erfelijke en ongeneeslijke huidaandoening, waarbij de huidlagen los van elkaar zitten. De minste wrijving veroorzaakt al wonden, waardoor zelfs knuffelen pijnlijke huidbeschadigingen kan veroorzaken. In Nederland worden jaarlijks circa 10 kinderen geboren met deze zeldzame ziekte. Stichting Vlinderkind zet zich in voor bekendheid, zorgondersteuning en wetenschappelijk onderzoek. Woensdagavond 10 juni zijn twee vertegenwoordigers van de stichting te gast in het radioprogramma Zukke Zorgen. Per 1 september treedt Petra van der Voorde toe tot raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Met haar aanstelling is het bestuursteam compleet. Van der Voorde studeerde economie en accountancy en werkte de afgelopen jaren als directeur financiën bij het LUMC. Bij het Dijklander Ziekenhuis neemt ze onder meer de portefeuille bedrijfsvoering op zich. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT-ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. of onze social media.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV Kras/Volendam heeft voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. Na een zinderende wedstrijd tegen Aalsmeer werd de titel pas na strafworpen beslist. Aalsmeer leek te winnen na een 28-25 voorsprong in de slotminuut. Maar Volendam wist terug te komen. De Volendammers hadden een week eerder de eerste playoffwedstrijd al gewonnen met 30-28. Leerlingen van het Don Bosco College hebben sterk gepresteerd tijdens de landelijke WON-manifestatie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rianne en Lizzie, uit leerjaar 3, wonnen de tweede prijs met onderzoek naar de invloed van frisdranken op tanden. Opvallende uitkomst: ijsthee met toegevoegde suikers tast tanden sterker aan dan cola. Een jurylid prees de leerlingen met de woorden: jullie kunnen leerjaar 3, 4 en 5 wel overslaan. Bij Uitdam loopt het dijkverzwaringsproject vertraging op, doordat een hondenbezitter met zijn hond over het afgesloten werkterrein heeft gelopen. De zorgvuldig aangebrachte ondergrondlaag voor de basaltonbekleding raakte over een flinke lengte beschadigd. De laag moet opnieuw worden uitgevlakt, wat extra tijd en geld kost. Alliantie Markermeer Dijken hoopt dat de hondenbezitter zich meldt.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Yes, de 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted. Twee uurtjes lang mogen wij weer met elkaar muziek draaien, hè? Nou, dat gaan we doen met heel veel grote hits. Net al de Beach Boys en Kokomo. En achteraan Incognito en Don't You Worry About The Thing. En van deze platen gaan we over naar The Queen of Pop. Hier is Madonna.
1: Hello.

Weekendpassie, ja, het zit allemaal in deze plaat van onze eigen BZN. Mon Amour was trouwens ook de plaat, ja, waarmee ze in de zomer van 1976 doorbraken. Ja, toen verstoten ze opeens die plaat van ABBA van de nummer 1 positie af. En dat was toch wel echt wel een dingetje, hoor. Want ABBA had daar staan Dancing Queen, ook niet de minste. En opeens kwam deze Volendamse band dus eventjes tussendoor geworsteld. En opeens op die nummer 1 positie, ja. En de rest is natuurlijk geschiedenis, want deze plaat wordt nog overal gedraaid. Ik zeg niet dagelijks, maar misschien wel wekelijks zeker. Ja, goed om weer terug te horen. Dit soort beauties moeten gedraaid blijven worden. Daarvoor natuurlijk Henk Dissel en Het Caféetje. En dit is Greg Ashley. And Never Gonna Give You Up.

Demus en Pleijers, zo heette eigenlijk deze formatie. Daarna trouwens nooit meer een hit gehad hoor. Maar dit was wel eentje die echt wel goed in de boeken staat. Tease Me hoorde je. Hey, we gaan even door naar toch wel een beetje een soortzelfde geluid. Maar dan iets meer de reggae kant op met Bob Marley en The Wailers en No Woman No Cry. En achteraan het laatste lokale nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdagavond 20 juni organiseert Landschap Noord-Holland een midzomernachtvaart door het Ilperveld, ten noorden van Amsterdam. Aan boord van een excursieboot glijdt u tussen de rietkragen en geniet u van nachtelijke natuurgeluiden als ganzen, eenden en vleermuizen. Op zondag 21 juni is er een dagtocht waarbij wordt gezocht naar vlinders, waaronder de Sint-Jansvlinder. De partijen GroenLinks Wormeland, POV, CDA en D66 presenteerden op 4 juni het coalitieakkoord Aandacht en Vertrouwen voor de periode 2026 tot 2030. Een van de belangrijkste thema's is de verduurzaming van sportaccommodaties. Het huidige project is volgens de coalitie te complex geworden. Samen met inwoners en verenigingen wordt gezocht naar een eenvoudiger en betaalbaar alternatief, waarbij het ijsbaanterrein zoveel mogelijk wordt ontzien. Wethouder Marisa Kes heeft een intentieovereenkomst ondertekend met Foxia Vastgoed BV voor de herontwikkeling van de locatie aan de Foxiastraat 10. De huidige bibliotheek verhuist naar de nieuwbouw van de AMVO, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe woningen. De exacte invulling is nog niet vastgesteld. Op dinsdag 16 juni organiseert de ontwikkelaar een bewonersavond in de bibliotheek van 19 uur tot 21 uur.
1: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Nou, dat moet je zeker doen. Nou, natuurlijk kan je best wel wat zorgen maken over bepaalde zaken. Hè? Maar als je daar geen griep op hebt, hè? Je weet gewoon, je kan er eigenlijk niks mee. Ja, waarom doe je het dan? Hè? Ga gewoon lekker loslaten en ga gewoon lekker vrolijk zijn. Want je kan het toch niet veranderen. Hè? Denk aan de politiek, denk aan allerlei andere zaken die je gewoon niet kan, kan handelen. Waar je in ieder geval geen invloed op hebt. Ja, laat die gewoon lekker zitten. Hey, we gaan door met René Vroeger met een van zijn grootste hits. Nobody Else.

0: A Little Less Conversation. Ja, Elvis, featuring Junkie XL. Klopt ook wel, hè, want deze plaat, althans deze remix, is natuurlijk ver na het overlijden van Elvis gemaakt. En ja, Junkie XL is heel speciaal naar die familie toegestapt om te vragen, mag ik deze plaat gebruiken voor ja toch wel een beetje een house edit? Nou, ze hebben erover nagedacht, hebben toen op een gegeven moment het akkoord gegeven. En de rest is geschiedenis, want voor Junkie XL was dit eigenlijk zijn grootste hit. Hey, we zijn weer toegekomen aan weer het einde. Straks na de klok van 4 uur gaan we verder. Maar eerst nog Alex Warren, Paul Bond en Snelle.
1: Ze

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus-Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxiteam.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. en beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
13: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Welkom weer terug bij weer een uur van die mega grote hits. Hè. Laat ik er twee even opnoemen die we al gedraaid hebben. Gila met Bend Me, Shape Me en achteraan natuurlijk Bananarama en Moving On. Ja, en van dit soort grote hits hè, gaan we door met een andere grote mega hit. Twee acteurs eigenlijk, een actrice en acteur. John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want.

Jan Smit, hoop, liefde en vertrouwen. Ja, dat moet je eigenlijk in het leven hebben. Ja, misschien was dat voor Jan eventjes de laatste tijd iets anders natuurlijk. Maar weet je, hij is er misschien weer gewoon helemaal bovenop gekomen. En ja, het is voor hem natuurlijk een keuze geweest. Ik denk wel een goede keuze, want hij zit volgens mij nu veel beter in zijn vel. Ja, en dat mag ook, hè. Naar gewoon, ja, toch wel misschien zijn interne ellende. Schijnt voor hem nu weer gewoon de zon. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Dat hij het allemaal weer kan meemaken. En dat je ook ja, in je positie bent om dat te doen, hè. Ook dat is wel fijn. Daarvoor Elisa, Doolittle en Pack Up. En dit zijn de Stars on 45. En more Stars.

0: Joe Weddy Weddy met volgens mij hun enige grote hit. Under the Moon of Love natuurlijk ook bij ons. Hè. Lokaal gedaan door No Pictures Please. En die heette iets anders. Onder mijn parasol. Maar zeker net zo leuk. Hey, van dit soort heerlijke hits gaan we over naar het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juni is de weg Middelie afgesloten vanwege graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen. De afsluiting geldt tussen huisnummers 3 en 17. Er is een omleidingsroute beschikbaar, maar reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Vlinderziekte is een erfelijke en ongeneeslijke huidaandoening, waarbij de huidlagen los van elkaar zitten. De minste wrijving veroorzaakt al wonden, waardoor zelfs knuffelen pijnlijke huidbeschadigingen kan veroorzaken. In Nederland worden jaarlijks circa 10 kinderen geboren met deze zeldzame ziekte. Stichting Vlinderkind zet zich in voor bekendheid, zorgondersteuning en wetenschappelijk onderzoek. Woensdagavond 10 juni zijn twee vertegenwoordigers van de stichting te gast in het radioprogramma Zukken Zorgen. Per 1 september treedt Petra van der Voorde toe tot raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Met haar aanstelling is het bestuursteam compleet. Van der Voorde studeerde economie en accountancy en werkte de afgelopen jaren als directeur financiën bij het LUMC. Bij het Dijklander Ziekenhuis neemt ze onder meer de portefeuille bedrijfsvoering op zich.
2: Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is ook in Noord-Holland begonnen. Veel dagelijks files en een paar opvallend langere. Zoals op te beginnen de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend bijna een kwartier vertraging. En de A9 valt op Amstelveen-Alkmaar bij de werkzaamheden daar bij knooppunt Kooimeer. 15 minuten file rijden met een kwartier vertraging ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Black and Wonderful Life. Ja, dat is natuurlijk wel voor jezelf iets waar je aan moet werken. Ze zeggen ook wel eens, hè, je moet zelf de slingers ophangen. Dat is denk ik ook wel een feit, hoor. Je kan natuurlijk wachten en gewoon niet zelf het initiatief nemen. Maar soms, ja, dan komt er gewoon niks. En dan moet je zelf dat toch wel ideale wereldje creëren. En één daarvan is natuurlijk gewoon zelf je lekker gaan belonen met dingen. Weet je, bijvoorbeeld zeggen dat je dat patatje wel mag. Of dat je wel even dat tripje mag maken daarheen. Of ja, wat anders, weet je wel. Gewoon lekker leven moet je vooral doen, want je kan het allemaal niet meenemen in je graf in, want dan ja, sta je stil. En dan is het toch wel lastig om het allemaal nog te doen. Althans, niemand heeft het volgens mij ooit kunnen doen. Hey, we gaan door met Gabriella en When a Woman.

Top Loader en Dancing in the Moonlight. Ja, dat is toch wel als het weer warmer wordt, hè, dat je dat toch vaker kan doen. Ook heerlijk, hè, om gewoon lekker buiten te dansen in plaats van binnen. Maar ja, weet je, we leven in Nederland. En als je dat echt elke avond zou willen doen, ja, dan moet je toch wel hier weggaan. Want hier hebben we dat gewoon niet altijd. En ja, dat is eenmaal een feit. Maar aan de andere kant, hè, moet je ook weer toegeven. Althans vind ik dan, hè, al die jaargetijden hebben ook wel iets. Hey, we gaan even door naar, ja, naar onze eigen. Ja, je kent hem wel, hè? Hier komt hij, de enige echte.

aflevering van deze week. Hè. Ja, die krijg je toch even zomaar gratis van ons kanaal. En daarmee ga ik toch wel weer het einde inluiden van mijn uurtjes na de klok van 5 uur. Hè.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. En het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de avondspits in volle gang op dit moment. Er staan zo'n 15 files, maar de meeste hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 11 kilometer met 10 minuten extra reistijd. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor het Rotterpolderplein ook 10 minuten vertraging. En het is druk op de N242 Alkmaar richting Middenmeer voor Noord-Scharwoude 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A Volendam.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. Er zit misschien iets tussen dat je nog niet hebt vernomen vandaag. Ja, we hadden net de BZN met Gonna Take My Mind of Maria. En de For The Who met Won't Get Fooled Again. Het nummer is geschreven door gitarist en belangrijkste songwriter Pete Townshend. Het werd in 1971 als single uitgebracht en bereikte de top 10 in het Verenigd Koninkrijk. Terwijl de volledige versie van 8,5 minuut als laatste nummer op het 5e studioalbum van de band Who's Next verscheen. Dat in augustus van dat jaar werd uitgebracht. Ja, dan gaan we verder met Jan Smit en Gert Verhulst met Altijd. MUZIEK

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdagavond 20 juni organiseert Landschap Noord-Holland een midzomernachtvaart door het Ilperveld, ten noorden van Amsterdam. Aan boord van een excursieboot glijdt u tussen de rietkragen en geniet u van nachtelijke natuurgeluiden als ganzen, eenden en vleermuizen. Op zondag 21 juni is er een dagtocht waarbij wordt gezocht naar vlinders, waaronder de Sint-Jansvlinder. Leerlingen van het Don Bosco College hebben sterk gepresteerd tijdens de landelijke WON-manifestatie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rianne en Lizzie, uit leerjaar 3, wonnen de tweede prijs met onderzoek naar de invloed van frisdranken op tanden. Opvallende uitkomst: ijsthee met toegevoegde suikers tast tanden sterker aan dan cola. Een jurylid prees de leerlingen met de woorden: jullie kunnen leerjaar 3, 4 en 5 wel overslaan. HV Kras/Volendam heeft voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. Na een zinderende wedstrijd tegen Aalsmeer werd de titel pas na strafworpen beslist. Aalsmeer leek te winnen na een 28-25 voorsprong in de slotminuut. Maar Volendam wist terug te komen. De Volendammers hadden een week eerder de eerste playoffwedstrijd al gewonnen met 30-28.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Hou hem op met This World Is Our Home. En net hoorden we The Next One met Reality. Een Volendamse band uit het Paling Soundjaren. De groep al tussen 1975 en 1982 4 top 40 hits. Tot 1980 was de line-up Piet Schilder, André Veerman, Jan Muren, Albert Schilder en Toom Veerman. Hierna verliet behalve Piet Schilder iedereen de band. Hiervoor kwamen Nico Tol, Jan Sombroek, Ed Antoine en Willem Jong terug. Hun laatste hit Cats Forever was een medley van hun hits van hun plaatsgenoten The Cats natuurlijk. Van 1985 tot 2000 nam Kees Steur Schor het drumstokje van over van Willem Jong. Ja, Kees is nog een oud collega van me. Fijne collega. Dan gaan we verder met een leuk liedje van Raccoon. Nickel for Goodbye.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De 2 andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Nieuwe protesten bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker 1 betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij de protesten 2 doden. De VS heeft het centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 9 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij Uitdam loopt het dijkverzwaringsproject vertraging op, doordat een hondenbezitter met zijn hond over het afgesloten werkterrein heeft gelopen. De zorgvuldig aangebrachte ondergrondlaag voor de basaltonbekleding raakte over een flinke lengte beschadigd. De laag moet opnieuw worden uitgevlakt, wat extra tijd en geld kost. Alliantie Markermeer Dijken hoopt dat de hondenbezitter zich meldt. Van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juni is de weg Middelie afgesloten vanwege graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen. De afsluiting geldt tussen huisnummers 3 en 17. Er is een omleidingsroute beschikbaar, maar reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Vlinderziekte is een erfelijke en ongeneeslijke huidaandoening, waarbij de huidlagen los van elkaar zitten. De minste wrijving veroorzaakt al wonden, waardoor zelfs knuffelen pijnlijke huidbeschadigingen kan veroorzaken. In Nederland worden jaarlijks circa 10 kinderen geboren met deze zeldzame ziekte. Stichting Vlinderkind zet zich in voor bekendheid, zorgondersteuning en wetenschappelijk onderzoek. Woensdagavond 10 juni zijn 2 vertegenwoordigers van de stichting te gast in het radioprogramma Zukken Zorgen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in Noord-Holland in volle gang met veel dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Een 3-tal uitzonderingen, de A2 Amsterdam richting Den Bosch, voor Utrecht Centrum een klein kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar, bij knooppunt Kooimeer bij de werkzaamheden daar 20 minuten op onthoud en het rijdt langzaam over 15 kilometer. En tenslotte de N242 Alkmaar richting Middenmeer bij Noord-Scharwoude een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert naar de LOVE.

The Champions of the World, dat waren Jan en Annie in het jaar 2010. Het liedje verscheen op hun succesvolle comeback album Together Again. Morgenavond om 7 uur, dan is er weer een aflevering van Sukke Zorgen. En dat gaat over de stichting Vlinderkind. De gasten komen van ver en willen het interview graag telefonisch doen. Dus ik zou zeggen, ja, het wordt evengoed wel interessant om naar te luisteren. Volgende nummer is van The Sweet, Papa Joe.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Wethouder Marisa Kes heeft een intentieovereenkomst ondertekend met Foxia Vastgoed BV voor de herontwikkeling van de locatie aan de Foxiastraat 10. De huidige bibliotheek verhuist naar de nieuwbouw van de AMVO, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe woningen. De exacte invulling is nog niet vastgesteld. Op dinsdag 16 juni organiseert de ontwikkelaar een bewonersavond in de bibliotheek van 19 uur tot 21 uur. Per 1 september treedt Petra van der Voorde toe tot raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Met haar aanstelling is het bestuursteam compleet. Van der Voorde studeerde economie en accountancy en werkte de afgelopen jaren als directeur financiën bij het LUMC. Bij het Dijklander Ziekenhuis neemt ze onder meer de portefeuille bedrijfsvoering op zich. De partijen GroenLinks Wormeland, POV, CDA en D66 presenteerden op 4 juni het coalitieakkoord Aandacht en Vertrouwen voor de periode 2026 tot 2030. Een van de belangrijkste thema's is de verduurzaming van sportaccommodaties. Het huidige project is volgens de coalitie te complex geworden. Samen met inwoners en verenigingen wordt gezocht naar een eenvoudiger en betaalbaar alternatief, waarbij het ijsbaanterrein zoveel mogelijk wordt ontzien. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Hole in Your Soul van Blue Velvet. Dat is niet zo mooi, een gat in je ziel. Ja, dan gaan we alweer naar het laatste nummer van vandaag, beste luisteraars. En dat is dan een nummer die ik uitzoek in mijn eigen persoonlijke playlist. En dat is deze keer een lekkere van The Doors. Roadhouse Blues. Ik ben er morgen weer om 5:00. Tot dan. Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. met een 1 en een 0.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
11: Greatest Hits, Peter van de Stad.

Zomer op je radio met Men at Work en Down Under. Nou ja, die zomer die kunnen we op dit moment natuurlijk wel eventjes op ons buik schrijven. Want het was vandaag natuurlijk ook weer niet al te veel soeps. De komende dagen hoe die eruit gaat zien, ik ga het je zo meteen vertellen om 6:30 in het weerbericht. Daarvoor Incognito en Don't You Worry About A Thing. En je hoort ook gewoon aan mijn stem, voor de oplettende luisteraar, dat het niet helemaal zomers klinkt. Nee, want ook ik heb een lekkere, zware verkoudheid te pakken. Nogmaals, ook met LLVA, welkom bij Great Hits. Tot aan 8 uur ben ik bij met alleen maar grote hits. En ook in dit uur hoor, lekker veel hits voor je meegenomen. We dachten van straks Tina Turner, The Police komt eraan, Temptations, Duran Duran, Somber en nog heel veel andere grote hits. Zometeen is Phil Collins en die prachtige Groovy Kind of Love. Dit is Miley Cyrus en End of the World. Heel goedenavond, leuk weer dat je luistert naar LLVA. Leuk weer dat je luistert naar Great Hits.

Lekker veel energie op je dinsdagavond met The Police en So Lonely. Daarvoor Phil Collins en A Groovy Kind of Love. Zometeen gaan we eens kijken naar het weerbericht dus, hè, voor de komende dagen. Nou, ik hoop dat het na vandaag een klein beetje beter gaat worden. Hoe het er precies uit gaat zien, ik ga het je zo meteen vertellen. Nou, de gelovige dames van Mary Mary, Shackles and Praise You komt eraan. Nu is Tina Turner, dit is When the Heart is Yours.

zong in een gospelkoor. En daar zat iemand in de zaal die dacht van, nou, daar moeten we wat mee. Mary Mary, uiteindelijk een single uitgebracht. En natuurlijk een enorme grote hit geworden in de Zero's. Shackles en The Praise You, daarvoor Tina Turner. En When the Heart Aches is Over. Nou, inmiddels bijna 6:30 op de klok. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, vandaag was het natuurlijk al niet echt al te best. Wordt het morgen beter? Nou, helaas, ik heb nog steeds een heel groot nee hier op het scherm staan. Want maar een graad of 17 wordt het morgen. Behoorlijk wat buien. Af en toe ook zeker de zon die doorbreekt. Maar vooral die buien die moeten we goed in de gaten houden. Kan ook een klap onweer bij zitten. Ook de donderdag een behoorlijk natte dag. Temperatuur ook dan zeer onder de maat. 17 graden. Vrijdag ook nog zo'n dag. Ook dan wat minder zon zelfs. Maar dan de temperatuur 1 graadje hoger uitkomt op 18 graden. En dan pas in het weekend. Dan komt de temperatuur weer boven de 20 graden uit. Tot dan zo'n 20, 21 graden. En dan is het weer volop zondag. De Temptations nu. Dit is My Girl.

Summer and Homebreaker, grote hit op dit moment. Daarvoor Duran Duran en The Ordinary World. En ook The Temptations kwam voor mij. Leuk voor de afgelopen met 40 minuten. Maar ik wil ook wel een keer gewoon mijn favoriet hier horen, want het is ook echt een greatest hits. Laat het me weten via de app 0299-369916. Kom door met je favoriet hit. Wij kunnen zo meteen voor jou de Coldplay, Everyday Live en hier is Julian Lewis.

Sinds 2022 is het gezin of de familie, de koor weer aan het toeren. Want het zijn natuurlijk de drie zussen en de broer. En dit was natuurlijk een groot hit aan het begin van de Zeros. Would You Be Happier? De full Coldplay en die prachtige Everyday Life. Nou, zometeen de tweede uur van Crazy Hits. Als mijn stem het nog een klein beetje volhoudt. Twee uur lang hier altijd op de dinsdagavond op de LVJ. Zometeen de tweede uur. Ik zei net al eventjes, je mag je favoriete hit bij me aanvragen. Lisa zei, voor mij graag die nieuwste van Teddy Swims. Heb je die voor me? Ze bedoelt daarmee, denk ik, Mr. Know-It-All. Nou, die ga ik zo direct na het nieuws ook voor je draaien. En Jochem kwam met YouTube, With or Without You. Dat is echt mijn favoriet. Wil je die voor me draaien? Nou, die heb ik ook direct vanuit het nieuws voor je klaargezet. Zometeen is al twee in dit uur. Zometeen Dan Hartman, I Can Dream About It. En nu is de Beatles. Dit is Michelle. Ik spreek je zo naar het nieuws van 7.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
5: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
4: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
6: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
4: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag.
8: Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
13: Greatest Hits. Peter van der Stad.

Twee uur van Greatest Hits met twee aangevraagde platen. Daddy Swims en de Mr. Know-it-all. En daarvoor U2 en With or Without You. Welkom bij de LVJ, welkom bij Greatest Hits. Nog tot 8 uur ben ik bij je met alleen maar grote hits. Zoals iedere dinsdagavond van 6 tot 8 hier op de LVJ. Mijn naam is Peter van de Stad. En ik mag je vergezellen dus met nog heel lekkere, veel lekkere hits die voorbij gaan komen. Wat dacht je van zometeen onder andere Tracy Chapman, Robbie Williams komt eraan. The Kings, leuk, Come Dancing heb ik ook voor je klaarstaan. Taylor Swift en nog heel, heel, heel veel andere grote hits. Zometeen is Zoe Levi en snel in die grote hit natuurlijk van vorig jaar. Ik zing en nu is John Denver. Dit is Any Song. Hele goede avond en leuk dat je luistert naar de LVJ. Leuk weer dat je luistert naar Greatest Hits.

Mr. Robbie Williams en Tripping, daarvoor Solify en Snelle en Ik Zing. Nou, ik krijg meerdere appjes binnen van, wat klinkt je broert? Nou, dat klopt ook. Ik heb een zware verkoudheid te pakken en daarom klinkt mijn stem niet helemaal zoals je gewend bent. Prik er maar gewoon doorheen. Ik zal niet al te veel praten en gewoon lekker natuurlijk zoals iedere dinsdagavond zoveel mogelijk hits draaien. Wat dacht je van zometeen? The Kings, Come Dancing komt eraan. Ik heb het weerbericht voor je klaarstaan. Daarvoor moet ik dan wel eventjes praten. Dat hoor je zometeen ook. Carol G komt eraan met haar zomerse hit van 2 jaar terug. En nu is Tracy Chapman, die prachtige Baby Can I Hold You.

Dit is nog eens muziek. Alles zit erin en het klopt helemaal. The Kinks en Come Dancing, daarvoor Carol G. Naar een lekkere zomerse hit. En daarvoor dan weer Tracy Chapman en Baby Can I Hold You. Inmiddels ruim 7:30 geweest, 7:30 op de klok. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Vanavond en vannacht valt de ene naar de andere bui nog. Ook morgen een behoorlijk natte dag. Af en toe ook nog een streepje zon tussendoor. Magere temperaturen voor de tijd van het jaar, maar een graadje of 17. Ook de donderdag wordt een behoorlijk natte dag met zo'n 17 graden in de regio. Vrijdag ook nog steeds nat. Af en toe zon, maar het stelt allemaal niet veel voor. Ook dan magere temperaturen van 18 graden. Maar dan in het weekend, dan gaat het weerbeeld herstellen. Het lijkt erop dat we te maken gaan krijgen vanaf het weekend met een hoge drukgebied. Veel meer zon op de zaterdag al. En de temperatuur die gaat al oplopen richting de 21 graden. Zometeen SWV, right here. Taylor Swift heb ik voor je klaarstaan met haar nieuwste. En nu eerst Brandi Crawford. Dit is die prachtige One Day I'll Fly Away.

Terug naar de 90s met SWV, oftewel Sisters with Voices. Daar stond het voor. Right Here hoorde je. Voor Taylor Swift en haar nieuwste Elizabeth Taylor. Nou, nog een kleine 12 minuten op de klok voordat het reclameblok wordt ingestart van het nieuws van 8 uur. Dat betekent dat je nu heel snel nog eventjes kan appen voor je favoriete hit. Degene die als eerste binnenkomt, die ga ik nog draaien op 0299-36-9916. Daar mag je appje naartoe. Ik draai voor jou zo meteen nog Miles Smith. Kings of Leon komt eraan. En nu is Smokey Robinson, de Tears of a Clown. Kom het ook met je favoriete hit.

Maasmith en Drive Safe. Nou, mijn stem die heeft het net aan overleefd. Gelukkig mag ik het stokje overgeven aan Kees. Komt eraan zo meteen na het nieuws van 8 uur met zijn Kees Choice. Kings of Leon hoorde je ook nog aan Back Down South. En ik zet net al eventjes degene die als eerste binnenkomt die op de app, die ga ik nog eventjes draaien. Dat was Jan. Jan zegt van mij ga Kevin DeGraw en Chariot. Mijn vrouw heet Charlotte. En Chariot, ja, dat is dan toch een beetje haar liedje geworden. Zou je die willen draaien? Nou, zeker Jan, komt er nu aan. Ik spreek je volgende week dinsdag weer voor een nieuw Great Hits. Hopelijk dan weer met een volle en normale stem. En ik wens je zometeen heel veel plezier met Kees.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
4: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
4: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Goedenavond luisteraars van de LFJ. Dit is weer een uurtje of Kees Choice. Een uurtje of twee. Hé, dat rijmt er bijna. En ja, we gaan wel lekker een uurtje of twee lekker draaien. Ik heb rustige muziek. Ik heb luide muziek. Ik heb rockmuziek. Ik heb country muziek. Ik heb van alles meegenomen weer. Dus dat wordt wel een uurtje of twee. In ieder geval voor mij wordt het genieten. En ik hoop dat jullie er ook een beetje lol in hebben. En heb je misschien een opmerking of een vraag of een verzoek? WhatsApp het dan even naar de LOV. 0299369916. 0299369916. Moet ik wel goed zeggen, Hoek. Yes! Nou, eerste band die trapt af vandaag was de Londense band Dead Leather. En die halen hun tekst een beetje uit. Provocerende woorden. En ja, hun tweede album Existence is Bliss is eigenlijk nog ietsje volwassener dan de vorige voorganger. Welke ook geweldig was eigenlijk. Dus Dead Leather is absoluut een aanrader voor luisteraars van dit soort muziek. We gaan door met een Ierse band. Eigenlijk wat begon als een grap tussen twee 16-jarigen in een slaperig Iers vissersdorpje is uitgegroeid tot een serieus belofte in de alternatieve muziek scene. We praten over Ierland inderdaad. Maak kennis met de band Cardinals. Ik heb er al vaker van gedraaid. Ik heb daar ook een prachtige album van thuis liggen. De zeskoppige band die traditioneel Ierse sound combineert met eigentijdse twist. Twist and Turn heet het nummer dan ook Cardinals.

Twist and Turn van de Cardinals uit Ierland. Ergens uit een vissersdorpje blijkbaar. Misschien wat gelijkenissen met dit dorpje. Een voormalig vissersdorpje dan hier. Waar ook wel wat, zeker wat muzikale talenten hebben voortgebracht. En er nog steeds zijn. Ik ga later ook even kijken hoeveel later over... binnenkort draai ik een nummertje weer van Barbas, de heavy metal band uit Volendam. Maar dat komt later. We gaan eerst wat draaien van Bleach 9:3. Het is een band die op dit moment het meest gevraagd is in de, als live act eigenlijk in het circuit. Nou, dat ze in vorig jaar, 2025, een voorprogramma onder andere verzorgde van de Engelse band Shame. En daarnaast gewoon uitverkochte headline shows speelde. Met slechts een paar singles op hun naam heb de band inmiddels al een geluid neergezet dat even suggestief is, rauw en recht voor zijn raap is. En flink aan het doorbreken is. Het nummer heet No Surprise van Bleach 9:3.

Yeah, no surprise. Ik probeerde kaartjes te krijgen voor hun optreden in Bitterzoet. Ergens dit jaar. Ik ben de dato kwijt, maar dat was binnen no time uitverkocht. Dus ik piste naast de pot. En ja, dat was natuurlijk no surprise dat hij uitverkocht zou raken. Volgende keer moet ik wat sneller zijn wat dat betreft. We gaan weer een volgende ons brandje draaien. Net wat ik zeg, Barabbas heeft een nieuwe single uit. Ik weet niet hoe lang hij uit is. Ik heb weinig van zijn gehoord eerlijk gezegd. Dus een beetje klachten, Frank, dat je mij niet even informeert dat er een nieuwe single is. Dat er een plaat is. Dat er iets leuks is van Barabbas. En maar goed, dat maken we wel even goed. We gaan hem zeker draaien. Dancing to the Danger. Nou, Dancing to the Danger. Er is genoeg danger in de wereld. Dus als je daar op moet dansen, dan ben je eigenlijk al 24/7 aan het dansen, zullen we zeggen. En misschien zit dat wel in de tekst verwerkt. Laten we horen. Barabbas met Dancing to the Danger.

Ja, die is toch een beetje de hardste band van Volendam in omstreken. Dus dat is gewoon lekker om te draaien. En als ik ze dan draai, inderdaad, Barrabas, krijg ik altijd weer de vibe, weet je, van even terug naar die lekkere gitaarmuziek. Die er vroeger ook was en tegenwoordig ook nog wel, maar die vroeger was het toch wel weer anders. En Barrabas maakt daar eigenlijk die trekt daar, zeg maar, het geluid uit. Dus ik kwam eigenlijk, toen ik Barrabas al eerder draaide vandaag, om even te luisteren nog, kwam ik al, verdorie jongens, ik wil deze erachteraan draaien.

Yeah, let it be rock. En dat komt allemaal door Barrabas, man. Dan krijg je weer die vibes. En dan weer terug naar de basis. En de basis is natuurlijk al echt wel AC/DC. Zeker ook met Bon Scott. Wow, hoe lang geleden was dit eigenlijk? Ik zal even kijken voor jullie jeugdige luisteraars. Zeg maar 1977. Ja. En ik had even contact met Frank van Barrabas ook inderdaad. En hij weet te melden dat hij... ze hebben samen met de band Rewind... hebben ze de Single Festival Contest gewonnen. En daardoor staan ze op zaterdag 26 september... op het Single Festival. Yeah, dat is een kikker, man. Dat is echt leuk. Want dat is echt eigenlijk voor je lokale publiek. Even daarvoor, 9 augustus, staan ze ook op Parkpop in Ilpendam. Dus wil je daarbij zijn op de zaterdag 9 april of 26 september in Edam in dat geval, Barrabas. Die maken er altijd wel een mooi feestje van, dat weet ik zeker. Over feestjes gesproken, het volgende ploeg is ook weer een beetje vuige band eigenlijk. Wel een Nederlandse band. Ploegendienst, wel eens van gehoord. Het is de ploeg van frontman Ray Fuego natuurlijk. En ze maken gewoon, ze hebben uitverkochte tours gedaan met onder andere jeugd vertegenwoordigen. Volle clubs in Nederland, België en waar dan ook. Pukkelpoppen, noem ze maar op. En misschien zijn ze wel de beste Nederlandse punk-representant vandaag tegenwoordig. Ze hebben naar mijn idee weer een nieuw nummertje heet. Dat Conflict. Nou, dat past precies bij de boys van de ploegendienst. Dus laten we ze lekker gaan laten bladen over wat zij denken van de wereld.

conflict van ploegendienst. Ja, hoe je gekke dingen die je zegt en de dingen. Ik vind het gek dat ik je niet vertrouw. Ja, dat gebeurt tegenwoordig. In social media, daar flik je gewoon alles op. En ja, wat moet je ermee eigenlijk? Laat die rotzooi gaan, zeg, laten we zeggen. Bemoei je er niet mee. Je gaat leid lekker je eigen leven. En Bad Geese bijvoorbeeld doet dat low era.

Yeah, van het eerste album van Geese Projector is dit het nummer Low Era. En Geese is voor mij absoluut een favorite band. Ik zou ze heel graag zien, maar ze komen wel op festivals en kom ik helaas niet bij. En als ze dan zo populair worden, dan worden het alweer AFAS of nog groter. En dat vind ik dan gewoon jammer. Dat heb ik ze gemist. Dat vind ik zonde. Maar goed, we zullen zien. Wellicht ze kiezen ze zelf voor wat leukere zalen, zoals Paradiso of... Tivoli in Utrecht of zo. Maar goed, anyways. Een Rotterdamse post-punk-formatie, Library Card. Die heb ik een paar jaar geleden al voor de eerste keer een paar keer gedraaid ook. Wel lekkere nummertjes. Want welk nummertje was dat dan ook weer? Dat moet je dan gelijk zeggen, ja. Cognitive Dissonance in Well, Actually, bijvoorbeeld. Was er echt wel een paar keer gedraaid. Maar ze zijn bezig met een nieuwe plaat. En de eerste single is uit. Out of Context, in waarin de vocalisten, Lot, hoe heet ze, Lot ook weer, Lot, een beetje ook weer. Anyways, kom ik wel weer tegen. Die eigenlijk heeft hij geschreven op basis van, ja, ze is aan het solliciteren. En als je dan leest dat je bij vacatures gewoon meerdere petten tegelijk moet dragen en geen 9-to-5 mentaliteit moet hebben. En mensen die structureel zich inzetten voor van alles en wat, dat vindt ze allemaal van, jeetje, wat is dit allemaal? Ze zegt, joh, ik moet eigenlijk wel werken, want ik moet een grote mensenbaan hebben, anders dan kan ik gewoon niet leven. En ze heeft vele sollicitaties bij corporate bedrijven, klantenservice, office managements en dat soort dingen gezet. Wat ze eigenlijk niet wilde, maar ja, ik moet me toch zelf onderhouden. En ik kan niet forever gekke bijbaantjes doen, toch? En dat lukte blijkbaar. Dus ik ben benieuwd waar ze uiteindelijk terecht gekomen is. Maar ondertussen zijn ze gewoon lekker bezig met muziek te maken. Out of Context, a Library Card.

Hey, een lekker scheurplaatje op het eind. Daar hou ik ook inderdaad wel van. Library Card met Out of Context. Waar ze zich lekker van zich afschrijft. De sollicitatie ellende. En ik hoor graag in de volgende liedje de song. Wat ze dan doen is tegenwoordig. De volgende. Maar het is geen band. Maar het heeft wel wat met een oude band te maken. Old Jay. Maar daar is dan iemand heeft wat solo gedaan. En die noemt zich J. Jerome 87. Ja, ik weet ook niet precies waarom hij dat zegt. Maar het is in ieder geval, als je het straks gaat luisteren, het is een herkenbare stem van de Britse indie rockband Al J. Inmiddels hebben ze alweer een tijdje geleden dat daar wat muziek uitgekomen is. Maar de frontman, J. Jerome 87 dus, oftewel zijn echte naam Joe Newman, besloot namelijk solo te gaan en een debuutplaat uit te brengen waar de eerste twee singles van nu al uit zijn. Nou, dat klopt inderdaad, ja. De nummers die hij hiervoor voor Old Jay schreef waren wat meer, wat hij dan zegt, peculiar en cheeky. Maar nu hij vader geworden is, schrijft hij de nummers die teder zijn en beter passen bij een solo-project. It wouldn't be fair to the band who are fathers also to just to be singing about my daughter. Met andere woorden, ik wil niet dat de band een liedje gaat zingen over mijn dochter, weet je, bij wijze van spreken. Dat is meer iets voor een solo verhaal. The Canyon, dat wordt het album dat hij gaat uitbrengen. En daar staan er natuurlijk indie rocknummers op, maar ook met country invloeden. En deze komt uit binnenkort 26 juni. June. Ik ga in ieder geval een nummertje draaien van Jerome 87, oftewel de frontman of Al J. En het nummer heet Mr. Alligator.

ontmoeting hard met de muzikale carrière. De band weet met een unieke mix, is altijd een unieke mix, van Britannicana. Oh, dat is weer een alternatief voor Americana toe. Britannicana, dat is een mooi woord. Een samensmelting van country, folk, Americana, indie rock en shoegaze. En een flinke portie creativiteit, ja, het is muziek. En aangenaam experiment in veel haren te proberen ze te veroveren. En fans voor zich te winnen. Hun debuut, EP eigenlijk. This Better Be Something Great. Klinkt lekker lauw, rauw, vrolijke energie en scherpe Britse teksten. Begon te rollen eigenlijk, de band, in 2025. Speelden ze lekkere, zeg maar, voorprogramma's van Black Country, New Road en Geese. Hey, ja. En afgelopen januari kwam een nieuwe album uit, de debuutalbum, zover ik weet. So Much Country Till We Can Get There. En ja, we gaan, ze blijven ook singles maken. En daar gaan we ook dingen van draaien. Zoals bijvoorbeeld Kickstones, West Side Cowboy.

Kick Stones van de band West Side Cowboy. Ja, ik heb nog een minuutje of twee. Wat kan ik dan nog draaien dat ik dan niet helemaal af kan draaien? Heb ik iets dan staan dat 2 minuten duurt? Ja, nou eentje dan. Triggerfinger, nieuwe nummer. Geronimo. Blijf hangen, dat wordt

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOWE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij €400.000 van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld dat zij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
6: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
5: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi. Korfdakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Hey, welkom terug bij 2 uur van Case Choice. En ik ben begonnen met een nummertje van de Mystery Jets, Black Sage. En Mystery Jets bestaan al ruim 20 jaar. En een beetje catchy muziek, catchy soundjes. Ze worden regelmatig vergeleken met The Cooks en The Shins. Alhoewel ik dit nummer dat niet echt eruit haal. Maar de Mystery Jets hebben wat dat betreft wel een iets minder groot commercieel succes dan de eerder genoemde bands. Anyways, nog zo'n band. Wie weet erom uit Manchester. Manchester is lekker bezig eigenlijk. Postpunk bandje daar. Martial Arts. Dus Aziatische vechtsport eigenlijk. Opgericht als een vijfkoppige band die de afgelopen 18 maanden een reputatie hebben opgebouwd als een van de meest opwindende nieuwe acts van het Verenigd Koninkrijk. Ik heb ze in het Hollandse nog niet gezien, dan wel gehoord. En wellicht komen ze tevoorschijn weer op festivals. Maar dat horen we vanzelf weer. Martial Arts met het nummer Pit Stop.
1: The rising tide, it claims the lake.

lekker nummer eerlijk gezegd, die pitstop. Ik heb de tekst niet helemaal gevolgd, moet ik eerlijk zeggen. Gaat het over Formule 1? Of gaat het ergens anders over? I don't know. Maar in ieder geval de band Martial Arts van het album From the Burn Off. Dat is van dit jaar, die zien ze net uit. Klinkt lekker. En die ga ik even wat dieper in op die muziek. Ik slik mij bijna. De Black Angels, die de volgende band. Die komen zeker uit Amerika natuurlijk. Een psychedelische rockband. Die komen uit Austin, Texas. Yeah. Die bestaan eigenlijk net zo lang als net de Mystery Jets vanuit 2004. De Black Angels komt van het nummer van namen voor in ieder geval van een Black Velvet Underground nummer The Black Angels Death Song. Het debuutalbum van de groep Passover werd over het algemeen zeer goed ontvangen in de alternatieve rockgemeenschap en werd getekend door zo'n lekkere donkere geluiden. Ik ga een nummertje draaien van inderdaad Passover. En dat nummer heet Bloodhounds on My Trail. The Black Angels.

Thought of Keeping a Secret van The Queens of Stone Age van het album Rated R. En de Lost Art of Keeping a Secret. Ja, tegenwoordig heb je geen geheimen meer. Alles staat op het zogenaamde sociale media. En alles wordt eruit gegooid. En dat is een echt geheim. Bestaat bijna niet meer. Iedereen kan wel ergens achterkomen. Of je wordt gehackt. Of je wordt bedreigd. Of je wordt crimineel benaderd. Of wat dan ook. Daar ging het nummer over. Lost Art of Keeping a Secret. Queens of the Stone Age. De band Old and Witches hebben een nieuw album uit. Haha, House of Mirrors is al een paar keer aangekondigd door mijzelf. Ik ga morgen het vinyl exemplaar halen bij mijn vriend Frank van den Berg uit Edam. De platenwinkel dwars natuurlijk. En daar ga ik lekker draaien. Maar ik ga alvast nummertjes draaien van Ethernet van Old and Witches.

Adrian Ed van Holden Witches op van het nieuwe album House of Mirrors. Dat is net een week of twee uit, denk ik, anderhalf, twee. Dus dat is een nice to have album natuurlijk. We blijven wel in het Amerikaanse, met een band die eigenlijk al niet meer bestaat. Maar toen de tijd wel even wat, de zangeres daarvan ook nog wel wat buzz heeft, laat ik zo zeggen, in de muziekwereld. Ik heb het over de band Hole. Het was een Amerikaanse alternatieve rockband. In 1989 in Los Angeles werd opgericht door zangeres en gitariste Courtney Love en gitarist Eric Aronson. De band werd vaak geassocieerd met de grunge en de Riot Girl beweging uit de jaren 90. Courtney Love, die later de weduwe werd van Nirvana, Kurt Cobain, was de frontvrouw en de drijvende kracht achter deze band Hole. Ze brachten albums uit, zoals Live Through This in 94 en Celebrity Skin in 98, die zowel commercieel succes waren en cultureel invloedrijk. Love stond bekend om haar rauwe, emotionele zangstijl en haar rol als boegbeeld van een generatie vrouwelijke muzikanten die in een door mannen gedomineerde industrie. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Alhoewel, de vrouwen die komen best wel boven water tegenwoordig. Holders met ik stop erbij. Celebrity skin.

Celebrities, kennis ik. Ik zat gewoon de klem, de toon verkeerd te leggen. Celebrity Skin van de band Hall. En als je dit zo hoor, dan denk ik ook eigenlijk een beetje aan Barbas eigenlijk. Dat soundje zit erin, dat lekkere, dat felle, een oorwormpje eigenlijk, eerlijk gezegd. Lekker. Maar de band bestaat niet meer. Anyways, Savatage. Ik ken niet meer lezen ook. Savages, man heet het. Band met vrouwen, alleen maar vrouwen. Echt postpunk, al bestaan volgens mij ook niet meer. Dit is van het album Silence Yourself. Nou, dat hebben ze dan goed ingevuld inderdaad. Die is 2013. Maar het nummertjes, die zijn nog steeds wel goed. Citizen Cities Full van Savages.

Cities full. En tegenwoordig zit het land ook vol. Dus dat, ja, dat is. Dit deed ze al van een jaar of 10, 15 geleden. Dus ja, inmiddels zit het land ook vol natuurlijk. Savages zong daarover toen al. En dat kunnen een nummer weer opnieuw aanbrengen met een andere titel. Het land is vol. En gooi je alles dicht. Haha. De volgende band is 16 Horsepower. Een paar weken terug in Paradiso. Gezien en enorm genoten. En ja, de band van David Eugene Edwards. Die ja, weer eigenlijk met zijn oude makkers de oude band 16 Horsepower tot leven hebben gebracht. En dat zorgde zeker voor een uitverkochte Paradiso. Maar ook andere zalen die zij op de tour hebben aangestipt. Die zijn allemaal uitverkocht. Dus dat geeft wel een teken van hoe die muziek werd gewaardeerd. Ik heb er al genoeg over verteld eigenlijk de laatste paar weken. Ik ga gewoon lekker een nummertje draaien. Dit is een beetje meer country, old country-achtig ja, muziek. Wayfaring Stranger van het album Secret Sound, 16 Horsepower.

is een beetje een religieus lied ook, want David Jurien Edwards had wel wat met het geloof inderdaad. De volgende band is totaal anders eigenlijk. Die komen uit Engeland. In Engeland, ja, daar heb je bepaalde bands die zijn wel heel apart. Zoals bijvoorbeeld de Bonzo Dog Duda Band. Het was een Britse underground band in de jaren 60. Opgericht door een groepje Britse kunststudenten. De band stond bekend om zijn unieke mix van muziek, comedy en surrealisme en gecombineerde elementen uit muzikaal, psychedelische rock, art rock, dadaïsme en visueel theater. De muziek en hun optredens waren vaak absurd, speels, vol humor en met een nadruk op het niet perfect willen klinken. Dat lijkt een beetje ook op Monty Python eigenlijk, maar dan er meer op het filmstuk of eigenlijk op de sketches. De band Bonzo Dog Duda Band werd opgericht in 62. In de jaren 60, begin jaren 70 bereikt dus wel even een cultstatus. Ze worden soms vergeleken met Frank Zappa's Mothers of Invention vanwege een experimentele en humoristische benadering van muziek. Ik ken deze band inderdaad van mijn vroege jeugd. Mijn neef Klaas Skien, Nick Single ook wel bekend, die had dit soort muziek thuis. En die was even ouder dan ik. En ik vond dat geweldig. Ik ga het nummer draaien. Mr. Apollo van de Bonzo Duda Dog Band.

Nou ja, die is lekker een mix van alles door elkaar heen, genres, et cetera. Dus als ze inderdaad, ze gaven, het moest juist niet perfect zijn, maar ze gooiden van alles in een mix. En maken daar gewoon lekkere plaatjes van. Toen de tijd was dat ook al, een soort Coated in the Bee, een soort, noem ze maar op, beetje apart. Maar dan op muziekgebied. Ach ja. Grand Lee Buffalo. Dat was een Amerikaanse rockband die vooral bekend werd om een singeltje Fuzzy van een gelijknamige debuutalbum. Ze maken country muziek gebaseerde poprock. Laat ik daar gewoon Lone Star Song van draaien van het album Mighty Joe Moon.

0: us one more hour to perform our art and perfect our lives. We need great golden calculations.
1: Ja, het was eventjes twee nummers achter elkaar eigenlijk. Het was, in eerste instantie was het natuurlijk voor de liefhebbers, die kennen dat natuurlijk al lang. Captain Beefheart in his Magic Band. Her Eyes Are a Blue Million Miles van het album Clear Spot. En daarna kwam de prachtige stem eigenlijk van Jim Morrison met een The Ghost Song, zoals het dan heet. Het staat volgens mij niet op een regulier album van Jim Morrison zelf. Of van The Doors, laat ik zo zeggen. Maar het is een prachtig nummer om te draaien. Ik heb er eigenlijk alleen nog maar een minuutje over. Dus wat kan ik nou doen voor een minuutje eigenlijk? Ja, eigenlijk niet zoveel. Ik heb geen korte nummertjes meer. Ja, wat ga ik doen? Ik zet gewoon wat in. Maakt niet uit. Het is een nummertje van de dochter van Dave Grohl. Die heeft tegenwoordig een album uitgebracht. Ze heet Violet Grohl. En dat schijnt best wel aardig te zijn. Dus zo praat ik gewoon die tijd even vol. Nog een minuutje, nog wel minder dan een minuutje. Ik dank jullie in ieder geval voor het luisteren. Ik ben er volgende week gewoon weer, zoals het nu naar uitziet. Ik wens jullie wel een fijne week. Ik begrijp dat het na het weekend wat beter wordt qua weer. Laten we hopen, want die regen en dan weer zonneschijn, daar word je ook niet altijd even vrolijk van. Ik kan eigenlijk niks meer. Dank voor het luisteren, zou ik zeggen. En fijne avond nog. En tot volgende week.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
5: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
8: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten... En dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
7: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om organiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. HV Kras/Volendam heeft voor het eerst sinds 2013 de landstitel veroverd. Na een zinderende wedstrijd tegen Aalsmeer werd de titel pas na strafworpen beslist. Aalsmeer leek te winnen na een 28-25 voorsprong in de slotminuut. Maar Volendam wist terug te komen. De Volendammers hadden een week eerder de eerste playoffwedstrijd al gewonnen met 30-28. Leerlingen van het Don Bosco College hebben sterk gepresteerd tijdens de landelijke WON-manifestatie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rianne en Lizzie, uit leerjaar 3, wonnen de tweede prijs met onderzoek naar de invloed van frisdranken op tanden. Opvallende uitkomst: ijsthee met toegevoegde suikers tast tanden sterker aan dan cola. Een jurylid prees de leerlingen met de woorden: jullie kunnen leerjaar 3, 4 en 5 wel overslaan. Bij Uitdam loopt het dijkverzwaringsproject vertraging op, doordat een hondenbezitter met zijn hond over het afgesloten werkterrein heeft gelopen. De zorgvuldig aangebrachte ondergrondlaag voor de basaltonbekleding raakte over een flinke lengte beschadigd. De laag moet opnieuw worden uitgevlakt, wat extra tijd en geld kost. Alliantie Markermeer Dijken hoopt dat de hondenbezitter zich meldt.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor een noodbericht op telefoons, maar daar was grote weerstand tegen. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De twee andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in en nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht vaker droog en het wordt ongeveer 9 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdagavond 20 juni organiseert Landschap Noord-Holland een midzomernachtvaart door het Ilperveld, ten noorden van Amsterdam. Aan boord van een excursieboot glijdt u tussen de rietkragen en geniet u van nachtelijke natuurgeluiden als ganzen, eenden en vleermuizen. Op zondag 21 juni is er een dagtocht waarbij wordt gezocht naar vlinders, waaronder de Sint-Jansvlinder. De partijen GroenLinks Wormeland, POV, CDA en D66 presenteerden op 4 juni het coalitieakkoord Aandacht en Vertrouwen voor de periode 2026 tot 2030. Een van de belangrijkste thema's is de verduurzaming van sportaccommodaties. Het huidige project is volgens de coalitie te complex geworden. Samen met inwoners en verenigingen wordt gezocht naar een eenvoudiger en betaalbaar alternatief, waarbij het ijsbaanterrein zoveel mogelijk wordt ontzien. Wethouder Marisa Kes heeft een intentieovereenkomst ondertekend met Foxia Vastgoed BV voor de herontwikkeling van de locatie aan de Foxiastraat 10. De huidige bibliotheek verhuist naar de nieuwbouw van de AMVO, waardoor ruimte vrijkomt voor nieuwe woningen. De exacte invulling is nog niet vastgesteld. Op dinsdag 16 juni organiseert de ontwikkelaar een bewonersavond in de bibliotheek van 19 uur tot 21 uur.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juni is de weg Middellie afgesloten vanwege graafwerkzaamheden voor kabels en leidingen. De afsluiting geldt tussen huisnummers 3 en 17. Er is een omleidingsroute beschikbaar, maar reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. Vlinderziekte is een erfelijke en ongeneeslijke huidaandoening, waarbij de huidlagen los van elkaar zitten. De minste wrijving veroorzaakt al wonden, waardoor zelfs knuffelen pijnlijke huidbeschadigingen kan veroorzaken. In Nederland worden jaarlijks circa 10 kinderen geboren met deze zeldzame ziekte. Stichting Vlinderkind zet zich in voor bekendheid, zorgondersteuning en wetenschappelijk onderzoek. Woensdagavond 10 juni zijn twee vertegenwoordigers van de stichting te gast in het radioprogramma Zukke Zorgen. Per 1 september treedt Petra van der Voorde toe tot raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Met haar aanstelling is het bestuursteam compleet. Van der Voorde studeerde economie en accountancy en werkte de afgelopen jaren als directeur financiën bij het LUMC. Bij het Dijklander Ziekenhuis neemt ze onder meer de portefeuille bedrijfsvoering op zich. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is de LOVE met de V van variatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog, bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

dan grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je vloog.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.